Gonna Shake a Shack Tonight en Bopping Around. Waar hebben we de rijen naar gespeeld? Sons of the Pioneers met Diesel Smoke, Danger Curves of RCA Victor, National 52. Aansluitend Earl Myers met Exclusive of de kleine lokale Zero Label. En aansluitend dat instrumentalische Rock, Rolling Rock uit Mexico City. Mexico, National 59, Los Ex Milicas. Alright, weiter geht's mit Rhythm and Blues, Rock and Roll. Clint Harrison, oh yeah, met Rock and Roll in the Groove.